Ja, bij was nu korda, ja, bij wel otta, skirta, ja. Zij bada, ja, gitti, ja, lebba, zo, je, kon, ja, gettis, ja. Ahka bäivä, lahkan ja, minä kadinu, ja. Ojo kita, chapa bäivä, lottiko ja. Manna vuola jurtasan, ja. Ko päivelotti, ja. Päivelotti aina, ja.

que a la mabel yo con lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo. Ja den erkevaute ei kolme meidoiskalla chaideye lolo, lolo, lolo, lolo. Ja den vastas päivä dolvoi erkevel jo nehko vetsoi vas jo lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo. Ja den oppe päivelle jo nerkeikko joallaan jarve päälle. No olo de lolo, no olo, olo, no olo, olo, olo, loko. Ja den ehkä vetsäivös jo olo de lolo, olo, olo, no olo, olo, olo, loko. Ja de kalma päivä dolvoi erkeikko luloon, ei oon alpoon joallaan oloiden luloon, älä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä